Dat was tot slot het herfstlied uit de maand oktober, onderdeel van de cyclus De Seizoenen, opus 37, van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Het was een bewerking van Marie-Louise de Jong, altvioliste van het Dudok-kwartet, die het stuk ook uitvoerden. En daarvoor hoorde u ook nog De Jacht uit de maand september, een Barcarolle uit juni en de Chant de l'Alouette uit de maand maart. We begonnen dit blokje met het opus 1 van Tchaikovsky, gespeeld door pianiste Valentina Lisitsa. Sinds de zomer van 2025 is de Duitser Jun Merkel chefdirigent van het Haagse Residentieorkest. Daarvoor had hij al regelmatig op de bok voor het orkest gestaan, onder andere in 2022 om een cd op te nemen met dansen en balletmuziek van Camille Saint-Saëns. Van die cd hoort u nu een ballet divertissement uit de tweede acte van zijn opera Hendrik de Achtste.

U luisterde naar Fête Populaire, een ballet-divertissement uit de tweede acte van de opera Hendrik de VIII van Camille Saint-Saëns. Het residentieorkest stond onder leiding van zijn nieuwe chef-dirigent Joen Merkel. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender. Op onze website concertzender.nl vindt u de volledige speellijst van het programma en van de vele andere programma's van de Concertzender. Onder het motto herkennen en verkennen schotelen we u dagelijks een breed muziekpalet voor, van gekend tot nog ongekend en in alle maten en soorten. In de ochtendeditie gaan we verder met een pianowerk van Olivier Messiaen. Hij schreef het stuk Cante Yodjaya in 1949. Het is, zoals vaker bij Messiaen, gebaseerd op hindoe-ritmes. En hij schreef het voor zijn latere tweede echtgenote Yvonne Loriot, die het stuk hier ook uitvoert.

0: Dag luisteraars, welkom bij het pianoatelier van de Concertzender. Het maandelijkse programma van pianist Willem Brons en Pauline Verburg, waarin we belangwekkende stukken uit de pianoliteratuur bespreken. We zijn hier voor te gast in de Atma Studio in Amsterdam. En vandaag staat de componist en het werk van deze componist Frans Liszt centraal. Willem, je hebt voor Frans Liszt in een bredere context gekozen. We gaan meerdere werken van hem horen. Wat was de aanleiding daarvoor?
1: Omdat hij een interessant figuur is. Liszt was een van de belangrijkste figuren van de hele 19e eeuw. Hij was beroemder dan de popsterren van tegenwoordig. Hij was minstens zo beroemd als de paus, had een enorme invloed. En ja, en was daarbij een heel bijzonder mens ook. Ja? Dat zullen we wel merken. Hij was genereus. Hij had behoefte om mensen op de hoogte te brengen van zijn talent, maar vooral ook om mensen op weg te helpen. Hij heeft ontzaglijk veel les gegeven. En alle grote talenten, pianotalenten, kwamen vroeg of laat op hem af. En heeft een enorme generatie van pianisten de wereld ingeslingerd. Ja. Maar hij heeft ook heel veel componisten echt geholpen door eerste uitvoeringen, werken van Schumann, Berlioz, vooral ook Wagner. Verder was Liszt ook een enorme vernieuwer op harmonisch gebied. Veel dingen die wij beschouwen als uitgevonden door Wagner zijn eigenlijk afkomstig van Liszt. Liszt zat er niet mee dat Wagner van hem pikte, want ze waren goede vrienden. Nou ja, zo kan het nog even doorgaan.
0: Ja, ja, want ik heb begrepen dat hij eigenlijk al een wonderkind was.
1: Ja,
0: hè?
1: Hij begon op 6-jarige leeftijd met piano spelen. Mm-hmm. Tegenwoordig is dat niet zo bijzonder, want in Japan beginnen ze al op 3-jarige leeftijd. Maar toen was het nog heel bijzonder. Maar hij gaf zijn eerste concert al toen hij pas 9 was. En op 10-jarige leeftijd werd hij leerling van de toentertijd zo beroemde Karl Czerny. Deze man heeft niet zo'n goede reputatie bij veel mensen. Producent van vervelende etudes. Maar dat is helemaal ten onrechte, want Czerny was een heel groot muzikus. Hij heeft les gehad, jarenlang, van niemand minder dan Beethoven. En toen Beethoven zijn 5e pianoconcert wegens doofheid niet zelf meer kon spelen, gaf hij die opdracht aan Czerny. Ja. Nou, je begrijpt wel dat Beethoven dat niet aan een etudefabrikant gegeven zou hebben.
0: Nee. Nee.
1: Maar het grappige is dat Liszt kwam bij Czerny en heeft daar 1,5 jaar heel veel van geleerd. Uh-huh. Een technische basis. En daarna is hij uitsluitend autodidact geworden. En heeft zelfs een hele nieuwe techniek ontworpen of bedacht die uitging van Chopin en nog een paar stappen verder ging.
0: Ja, en eigenlijk is het wel apart, want hij heeft dus een hele grote carrière gemaakt als pianist.
1: Ja, hij maakte natuurlijk enorm furoren en alle vrouwen vielen in een katzwijm.
0: Ja.
1: En daar zijn natuurlijk fantastische verhalen over, die natuurlijk altijd wel wat aangedikt worden. Dat is niet zo interessant. Maar wat ik zo frappant vind van Liszt, in 1847, toen hij 36 jaar was, besloot hij om aan die concertpraktijk en het reizen door alle landen van Europa een definitief einde te maken.
0: Weet je ook waarom? Heb je een idee?
1: Nou,
0: waarom
1: dat komt ook wel. Kijk, het concertpubliek van die tijd was nog niet erg ontwikkeld. Het hele concertleven kwam pas van de grond. In de 18e eeuw speelde men voor mensen die ontwikkeld waren, de aristocratie. Maar Liszt, dat publiek van hem, wilde spektakel zien en horen. Mm-hmm. En dat kon hij als geen ander. Maar de echte mooie stukken speelde hij liever voor vrienden in besloten kring. Zoals de fantasie van Schumann en de hammerklaviersonaten van Beethoven, die hij voor Wagner gespeeld heeft. En Wagner sloeg stijl achterover omdat hij zo bewogen was.
0: Maar hij was dus eigenlijk een beetje klaar met dat...
1: Ja, hij was daar helemaal klaar mee. En dacht, ik wil weer eens gaan componeren en beter componeren dan ik ooit gedaan heb. En hij wilde vooral ook dirigeren. Hij ging dat doen in Weimar. Daar werd hij nogal tegengewerkt. En uiteindelijk is dat niet helemaal gelukt allemaal. Maar hij heeft toch veel premières gegeven.
0: Ja.
1: Maar goed, die stap om te stoppen met die concertpraktijk, dat vind ik een enorm moedige beslissing.
0: Wat een lef.
1: Moet je je voorstellen dat Lang in deze tijd zou zeggen, nou, ik heb het wel gehad. Ik ga me eens op een andere manier met muziek bezighouden. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gehoord van andere mensen. Nee. Tenzij ze daardoor gedwongen werden door fysiek ongemak. Maar Liszt was op het hoogtepunt van zijn glanscarrière.
0: Ja.
1: Wat ook wel interessant is, dat Liszt na 1847 trad nog wel op. Mm-hmm. Tijdens benefietconcerten en in besloten kring. Maar deed het altijd pro deo. Hij had het ook niet nodig, maar hij vond het fijn om te geven. En hielp ook pianisten, jonge pianisten en componisten. En dat is toch wel heel iets bijzonders.
0: Ja, zeker.
1: Vandaag wil ik het een beetje hebben over aspecten van Liszt die iets minder bekend zijn. Mm-hmm. Daar waaronder dan wat liedbewerkingen, ofschoon je die ook wel hoort. Maar vooral ook zijn religieuze kant. Maar voordat we die religieuze kant gaan bekijken, wil ik een liedbewerking laten horen van Liszt, van een lied van Mendelssohn. En de tekst is van Heine. En ik wil jou vragen om even het eerste couplet voor te lezen.
0: Het is een prachtige tekst, vind ik ook. Auf Flügeln des Gesanges, Herzliebchen, trag ich dich fort. Fort nach dem Flurenganges, dort weiß ich den schönsten Ort.
1: Ja, en dat wordt gespeeld dan door Sylviane de Verne, waar ik later in de uitzending nog wel iets over ga vertellen. Zij is hier totaal onbekend. Maar ik heb haar gekozen omdat ik vind dat ze heel erg mooi speelt. En we gaan even luisteren naar dat lied van Mendelssohn. En ik vind dat Liszt dat mooi bewerkt heeft. Er zijn ook wel bewerkingen van liederen die op mij overkomen als een tropisch regenwoud. Maar dit is helemaal niet zo. En het is weliswaar natuurlijk ook voor een behoorlijk gedeelte Liszt. Maar het prachtige van Mendelssohn is toch wel goed bewaard gebleven.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Sylviane de Verne speelde Auf Flügeln des Gesanges, van oorsprong een lied van Mendelssohn. En dit was een bewerking van Franz Liszt. Willem, je gaf al aan dat je wat meer wilde vertellen over wat religie eigenlijk voor Liszt betekent en wat hij daar als componist mee heeft gedaan.
1: Dat ga ik doen, ja. Maar ik wil nog even iets over die Sylvia vertellen.
0: Ja, doe dat.
1: Ik heb deze cd toevallig gezien en gehoord. Maar deze Sylvia heb ik beluisterd in 1982. Dat is al even geleden.
0: Ja.
1: Toen was ze 12 jaar.
0: Ha.
1: En zij studeerde bij dezelfde leraar waar ik zelf een paar jaar gestudeerd heb, Louis Hildebrand. En ik hoor in haar spel ook dingen die ik van die man geleerd heb.
0: Mooi.
1: Zij speelt heel sensitief, zonder enige sentimentaliteit. Het is erg evenwichtig en mooi van klank.
0: Ja.
1: Nou ja, wat wil je nog meer? Dus ja, je hoort Liszt eigenlijk op de mooiste manier. Niet nergens op een goedkope manier. En daar heeft Liszt vaak onder geleden, onder slechte uitvoeringen, waardoor zijn muziek niet naar waarde geschat kan worden.
0: Ja, begrijp het. Ja,
1: dat wil
0: ja,
1: ik even zeggen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, fijn.
1: Maar goed, de religie.
0: Ja.
1: Het is zo. Liszt was een enorm man van de wereld. En daarom is hij ook zo ongelooflijk populair geworden. Maar hij was ook wel degelijk religieus. En dat werd eigenlijk steeds dieper naarmate hij ouder werd. En ik heb in deze uitzendingen al eens gesproken over de Via Crucis. En dat is een van de mooiste religieuze composities die überhaupt gemaakt zijn. Dat niveau is in zijn beginjaren nog niet helemaal aanwezig, maar toch is het al prachtig. In Liszt zijn tijd twijfelde men al aan het feit of Liszt wel zo religieus was. Ze dachten misschien is dat ook wel een pose. Mm-hmm. Want ze zagen hem vooral als een acteur. Mm. En ik vind dat niet terecht, want ik vind Liszt wel degelijk iemand die oprecht was. Liszt had heel goed door die mengeling in zijn persoonlijkheid. Hij zei een keer, ik ben half een Cigaan en half een Franciscaan. Dat vind ik wel een hele mooie uitdrukking.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik wil eigenlijk de aandacht vragen voor een cyclus. En die heet Harmonie, Poëtiek et Religieuze. Een cyclus die je nooit in zijn geheel hoort. Je hoort altijd één deel eruit, wat eigenlijk helemaal niet zo religieus is. Dat is de funerai. Dat laat ik een andere keer wel horen. Maar die 10 delen bestaan uit ten dele hele simpele stukken. En het eerste stukje wat ik wil laten horen is een Ave Maria, oorspronkelijk voor koor met orgelbegeleiding. En Liszt volgt nauwlettend de tekst van dat Ave Maria.
0: Mm-hmm.
1: En na een mooie inleiding krijg je dan

0: dit is een stukje dat kan ook gespeeld worden door amateurs.
1: Ja.
0: Dus ik kan het u aanbevelen. Harmonie du Soir. Het Ave Maria. Het begint trouwens met een soort klokjes.

0: erg heel poëtisch.
1: Ja, heel poëtisch inderdaad. Teder.
0: Die hoofdgedachte komt in bers, maar ook nog een keertje in mineur. Zelfs in S klein. Haar liefst gaat aan de wandel. En nu en in het uur van onze dood wordt hij een beetje luguber.

0: Ja, je moet er oor voor hebben, maar ik vind het prachtig.
1: Ja, nou, we gaan er naar luisteren. Wederom Sylvia de Verne heb je voor gekozen. En die gaat dus het Ave Maria uit de Harmonie Poétique et Religieuse van Franz Liszt u nu laten horen.

0: Ik vind vooral die laatste zin erg mooi.
1: Prachtig.
0: Over dat nieuwe begin. Het is een grote ABA-vorm. Ja, eigenlijk is het een van de mooiste composities van Liszt. Evenwichtig, sereen, contemplatief, maar ook mystieke momenten. Zoals we dat ook al hoorden in het Ave Maria. Maar daarnaast hoor je ook wel de echte Liszt. De opbouw naar momenten van enorme extase. Maar dat wordt opgebouwd vanuit een zeer gecontroleerd, indrukwekkend crescendo. En dat doet Sylviane weer perfect. Ook de toonsoort vies groot is beeldend. Want vies groot is bij Liszt vaak religieus bepaald. Ook in de sonaten.

0: mooiste gedeelte uit het midden van de sonate. Maar goed, vies groot is dus religieus bepaald. Het begint in de tenorligging. En op die melodie zou je die regels kunnen zingen en uitspreken die ik net genoemd heb. En dan in de rechterhand zijn buitengewoon fraaie omspelingen. Ik kan het helaas niet voordoen, want mijn hand is te klein. Vind ik heel jammer.
1: Ja.
0: Het is niet heel erg moeilijk, maar ik kan er net niet bij. Dat roept heel erg de klank van een harp op. En u weet natuurlijk, de harp speelt in de Bijbel een belangrijke rol. Want in het verhaal van Saul, die getergd werd door ongelooflijke zwaarmoedigheid, kwam David op zijn harp hem die zwaarmoedigheid verlichten. Ja,
1: een sterk staaltje muziektherapie.
0: Ja, ja, ja, er zijn best muzikale momenten in de Bijbel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wel eens vergeten. Maar goed, die extase is ook een belangrijk element. Het is ook prachtig geschreven voor het instrument. Liszt gebruikt alle liggingen van de piano, alle dynamische mogelijkheden. Er is virtuositeit nodig om dit te verklanken. Maar die staat volledig in dienst van artistieke, spirituele en religieuze idealen. Ja, dat moet je allemaal maar kunnen als je speelt.
1: No.
0: Het gaat dus van het meest subtiele pianissimo naar drie dubbel forte. In het middengedeelte is de stemming wat nog meer naar binnen hier.

Dat is heel subtiel. Dan komt het heel A-gedeelte weer terug. En in de coda laat Lies nog een keertje alle thema's de revue passeren. Maar laat ook nog iets horen wat we niet gehoord hebben.

0: Nou ja, dat heeft u misschien enigszins een beeld van de ingetogenheid. Maar de extase hoort u nu in de uitvoering.
1: Ja. We gaan luisteren.

0: Bénédiction de Dieu dans la solitude uit Harmonie poëtique et religieuse van Frans Lies was dat, gespeeld door de Zwitserse pianiste Sylviane de Verne. Willem, je wilde het programma graag afsluiten met wederom een liedbewerking. We zijn met Mendelssohn begonnen en nu wilde je een bewerking van het Ave Maria van Schubert laten horen. Dus door Liest bewerkt.
1: Ja, dat leek me wel een mooie combinatie.
0: Ja.
1: De bewerking van het lied van Schubert, daar gebruikt Liest wat meer noten, waardoor hij zich iets meer verwijdert van Schubert. En misschien iets van de natuurlijkheid van Schubert verliest. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel erg mooi. Het is nog romantischer dan Schubert. Maar ik wil nog even zeggen dat Liest heeft die bewerkingen gemaakt omdat hij zo ongelooflijk onder de indruk was van Schubert's genialiteit. En hij was daar een belangrijk persoon in, want dat was nog lang niet overal doorgedrongen. Liest nam Schubert volledig serieus. En dat waardeer ik ook erg.
0: Ja, ja.
1: Want ik ben ook nogal een Schubert-fan. Ik wil nog heel even terugkomen op die benediction. Die coda, die verstilling. Dan moest ik echt heel denken aan die beginregel. Van waar komt die vrede die tot mij komt? En dat heeft Liest toch wel erg mooi verklankt. Alleen, hij neemt daar zo de tijd voor dat wij als 21ste eeuwers denken, kan het niet wat sneller? Maar ik vind het prachtig.
0: Heel mooi. Ik vond het ook erg mooi. Ik hoop u thuis ook. We gaan tot slot van dit pianoatelier luisteren naar het Ave Maria van Schubert in een bewerking van Liest. En u hoort nogmaals Sylviane de Verne.

En met het Ave Maria van Liszt, een bewerking van een lied van Schubert, gespeeld door Sylviane de Verne, zijn we aan het einde gekomen van dit Piano Atelier van de Concertzender. Een programma van Willem Brons en Pauline Verburg over belangwekkende stukken uit de pianoliteratuur. Geluidstechnicus was Larva Peruzzotti en we waren vandaag wederom te gast in de ABMA-studio in Amsterdam. Graag tot een volgende keer.

O Lord, whose mercy is numberless, zong countertenor Andreas Scholl. De aria komt uit het oratorium Saul. Het is de jonge held David die vergiffenis vraagt voor het gedrag van Saul, de tragische koning van Israël. David is dan wel de stoere held die Goliath heeft verslagen, maar Händel geeft hem een van de meest gevoelige aria's. Händel schreef meer prachtige muziek voor en over helden, stoer of gevoelig. En ik laat u in het komende uur in dit programma graag meer van deze heroes horen. Händel componeerde Saul in 1738, tijdens een periode waarin hij steeds meer richtte op het componeren van oratoria in plaats van opera's. De overgang naar oratoria werd deels ingegeven door veranderde muzikale smaken en financiële overwegingen. Oratoria, uitgevoerd zonder theatrale ensenering, waren minder duur om te produceren en spraken een breder publiek aan. Ook met semele omarmde Händel de Engelse oratoriumstijl, waarmee hij een nieuw soort vertelvorm creëerde, groot en persoonlijk, dramatisch en lyrisch. Gebaseerd op Ovidius' Metamorfose is Semele een muzikale reis door verlanger, fantasie en zelfdestructie. Held Zeus zingt prachtige wensen voor Semele, de dochter van de Thebaanse koning Kadmos en zijn vrouw Harmonia. Where'er you walk, cool gales shall fan the glade. Hier is nogmaals countertenor Andreas Scholl.

Ariodante uit 1735 werd in Londen wel uitgevoerd, met daarbij veel dansers als opera. De held hier is Polinesso, die Lorcanio, de broer van prins Ariodante, uitdaagt tot een duel. Dover justitia amor, en jubelt over zijn overwinning. Hij zal echter het onderspit delven. U hoort nu contra alt Nathalie Stutzmann.

Dover Justitia Amor uit Ariodante zong Nathalie Stoetsman en daarbij dirigeerde zij ook het orkest Orfeo 55. 300 jaar geleden was Giulio Cesare in Egitto een onmiddellijk succes bij het verwende Londense publiek. De productie werd 13 keer opgevoerd en in de volgende seizoenen hernomen. De relatie van Caesar en Cleopatra was in veel opzichten een ideaal onderwerp. De plot bood gelegenheid voor zowel ernst als komedie en uitbundig spektakel. Het destijds populaire Egyptische thema garandeerde een uitverkocht huis, belangrijk omdat de gunsten van het publiek toen ook al grillig waren. Maar het is Händels superieure muziek die deze opera verheft tot grote kunst. In 1724 werden verschillende aria's, oftewel favoriete liedjes, uit de opera opgenomen in het tweede van twee zakboekjes met liederen. A Pocket Companion for Gentlemen and Ladies. Luistert u nogmaals naar Nathalie Stoetsman als Cornelia in duet met haar zoon Sesto, gezongen door Filip Jaruzelski. Ze staan in de schaduw van de held. Ik ben geboren om te huilen, ik ben geboren om te zuchten, en voor mijn zoete troost, ach, zal ik steeds huilen. Na het duet hoort u nog twee delen uit Giulio Cesare. En het is wederom Andrea Scholl als held Cesare.

Dat was het scherzo van Mendelssohn door Rachmaninoff bewerkt. En Rachmaninoffs prelude opus 32 nummer 5. Beide gespeeld door Benno Moisaevich. We sluiten het programma af met

Vladimir Horowitz. Een vriendschap tussen twee titanen van de piano moet zeer bijzonder zijn geweest. En naar Horowitz' eigen zeggen hebben ze samen bijna het complete oeuvre van Rachmaninoff gespeeld. De symfonische dansen waren oorspronkelijk bestemd als twee pianosuites om opgenomen te worden met Horowitz, maar om een onverklaarbare reden zag platenmaatschappij RCA daar geen brood in. Met het derde concerto heeft Horowitz zijn hele leven furoren gemaakt en ja, zelfs Rachmaninoff moest toegeven dat het door Horowitz beter gespeeld werd dan hij het zelf had kunnen voorstellen. Maar goed, zometeen niet Horowitz met het derde concerto, maar met de tweede sonate. De tweede sonate in Bes Klein kent twee versies. Een langere uit 1913 en een kortere, relatief eenvoudigere tussen heel grote aanhalingstekens hoor, uit 1931. De reden voor een revisie was dat Rachmaninoff had gemerkt dat in de oorspronkelijke versie het publiek de aandacht er niet bij kon houden. Van Rachmaninoff mocht Horowitz een onofficiële derde versie maken door de beste momenten uit de twee versies te combineren. Het eindproduct hoort u nu in een live uitvoering. We sluiten dit programma af met twee ongelooflijke live uitvoeringen van de Etude Tableau, opus 39 nummer 5, en de humoresque zoals alleen Horowitz dat kan. Dit was Schatgraven. Informatie over het programma kunt u terugvinden op de website. Alexander Kraft van Ermel stelde dit programma samen.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. Vorige week liet ik u opname horen van een belangrijke Nederlandse tenor van de voormalige Nederlandse opera. Vandaag vraag ik uw aandacht voor een andere tenor die we hier in de jaren daarna enkele malen gehoord hebben, en wel de Amerikaanse tenor Barry Morrell, die leefde van 1927 tot 2003. Zelf hoorde ik hem voor het eerst in 1969 in een Tosca met Gray Brouwerstein en Jan Derksen. En ik herinner mij dat ik toen dacht dat ik zo'n tenor bij de Nederlandse Opera Stichting best als een soort huistenor wilde terugzien. Dat is er niet van gekomen, maar wel zong hij aan het eind van de jaren 70 nog enkele malen bij Opera Forum, namelijk Radames in Aida en Manrico in Il Trovatore. Barry Morrell was geen grootheid, maar wel een aangename en vooral betrouwbare tenor Lirico Spinto. En hoewel hij later in zijn carrière ook Aida en Il Trovatore zong, bleef hij toch overwegend een lyrisch getinte zanger, met een repertoire dat zich uitstrekte van Ernesto in Don Pasquale en Elvino in La Sonnambula tot het veristische repertoire. Zijn New Yorkse debuut maakte hij in 1955 bij de New York City Opera als Pinkerton in Madama Butterfly. En in diezelfde rol debuteerde hij 3 jaar later bij de Met, waar hij tot in het begin van de jaren 70 een huistenor zou blijven in de schaduw van Richard Tucker. Morrell maakte weinig plaatopnamen. En de belangrijkste daarvan is een RCA-opname uit 1972 van Puccini's eersteling Le Villi, geschreven in 1884. Een opera die Morrell in Wenen opnam met het ensemble van de Wiener Volksoper onder leiding van Anton Guadagno en met 2 collega's die eveneens door de platenmaatschappij zijn ondergewaardeerd. De Italiaanse sopraan Adriana Maliponte zong Anna en de Tunesisch-Franse bariton Matteo Manoguerra zong haar vader Guglielmo. De versie die daarbij werd gevolgd was natuurlijk de bekende tweede versie met de door Puccini nagecomponeerde aria voor Roberto in het tweede bedrijf. Le Villi is een korte opera, maar net iets te lang voor 1 uitzending, tenzij ik het meest problematische deel weglaat. En dat doe ik dus ook. Dat probleem is een intermezzo, een gesproken scène met een verteller, van wie we horen wat er, zonder dat we het zien, tussen het eerste en het tweede bedrijf ingebeurt. Maar als ik u dat in een paar woorden vertel en meteen daarna naar het tweede bedrijf ga, kom ik met de tijd prima uit. Ik begin dus met het eerste bedrijf dat zich afspeelt bij het huis van vader Guglielmo Wolf op een open plek in het Zwarte Woud. Omringd door vrienden en vriendinnen viert Guglielmo's dochter Anna daar haar verloving met Roberto, waarbij het jonge paar door vader Guglielmo gezegend wordt. Meteen daarna vertrekt Roberto naar de grote stad, maar hij belooft meteen terug te keren om met Anna te trouwen zodra hij daar fortuin heeft gemaakt. En als Anna hoort u dus Adriana Maliponte, Roberto is Barry Morrell, vader Guglielmo Wolf, de bariton Matteo Manoguerra, en verder hoort u het ensemble van de Wiener Volksoper onder leiding van Anton Guadagno.

Zo klonk het Requiem voor een jongen dichter van Bernd Alois Zimmermann. Het symfonieorkest van de Keulse Omroep stond onder leiding van Gary Bertini. We besluiten deze aflevering van Luister met Zimmermanns Sinfonie in einem Satz. Het is een vroeg werk ontstaan kort na de oorlog in 1951. Zimmermann had nog les van Hindemith en Messiaen en dat is te horen. De klank is krachtig en gespierd, maar tegelijk doortrokken van een zekere Franse helderheid. Het stuk lijkt één onafgebroken beweging, maar binnen die ene boog is de klassieke driedelige vorm van een symfonie te herkennen, snel, langzaam, snel, naadloos ineengevlochten. Wat deze symfonie bijzonder maakt is de gespannen atmosfeer. Lyrische passages botsen tegen felle uitbarstingen, alsof de componist al vroeg zoekt naar een taal die zowel expressief als kritisch kan zijn. Het is muziek die laat horen dat de erfenis van de oorlog niet zomaar verwerkt kon worden. U hoort de Bamberger Symfoniker onder leiding van Ingo Metzmacher.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Tussen Droom en Daad. Vandaag aandacht voor een componist die in zijn tijd ervan werd beschuldigd vooral te componeren uit zelfmedelijden. Tegenwoordig wordt hij toch gezien als een van de grote symfonisten van de 20e eeuw. Zijn naam is Allan Pettersson. Pettersson werd geboren in Zweden en groeide op in een arm gezin waarvan de vader alcoholist was. Zijn jeugd zou zo uit een boek van Charles Dickens kunnen komen. Toen hij eenmaal volwassen was, stortte hij zich op de muziek. Hij was in de jaren 40 altviolist in het Stockholm Philharmonisch Orkest. In 1951 ging hij naar Parijs. Daar kreeg hij les van een keur aan componisten. Denk aan Arthur Honegger, Olivier Messiaen, Darius Milhaud en René Labowitz. Pettersson schreef tijdens zijn leven 16 symfonieën, soloconcerten, kamermuziek en de liederencyclus Barefootsänger, oftewel blootvoetsliederen. In de jaren 50 kreeg hij de diagnose reumatische artritis, waardoor hij moest stoppen met vioolspelen. De rest van zijn leven wijdde hij aan het componeren. Zijn symfonieën zijn grote, eendelige werken waarin de zon zelden schijnt. Moeilijk te verteren muziek, maar als je doorbijt, levert het wel een mooie ervaring op. Er zit zeker ook hoop in zijn muziek. U hoort nu zijn 10e symfonie. Dit 25 minuten durende werk gaat van turbulentie naar een soort droomstatus. Ga er rustig voor zitten en laat het over u heen komen.

Dat was de 10e symfonie van Allan Pettersson. U hoorde het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Leif Segerstam. Pettersson was dus een actief componist die gezien zijn moeilijke omstandigheden veel heeft geschreven. Van zijn symfonieën is vooral de 7e redelijk bekend. Het is een van de meest toegankelijke werken die in passages aan het slot aan Mahler doet denken. Daarnaast zijn zijn 8e en 9e ook uitschieters. Dus mocht u enthousiast zijn geworden, dan zijn deze symfonieën zeker een goede stap om zijn idioom te leren kennen. Tijdens zijn studie in Parijs werd hij flink onderwezen in de 12-toonstechniek. In zijn vroege werk is dat nog duidelijk te horen, maar al snel realiseerde hij zich dat dit voor hem niet de weg was. Tijdens zijn studie in Parijs werd hij flink onderwezen in de 12-toonstechniek. In zijn vroege werk is dat nog duidelijk te horen, maar al snel realiseerde hij zich dat dit voor hem niet de weg was. Het contrast tussen tonaliteit en

Dat was van Beethoven zijn vierde cellosonate, uitgevoerd door Pierre Fournier en Arthur Schnabel. In 1965 nam hij alle vijf opnieuw op, ditmaal met de grootste Duitse pianist van dat moment, Wilhelm Kempf. Dit keer ontstonden de opnamen niet in de studio, maar in de concertzaal met publiek. Uit die opnamesessie hoort u nu Beethovens derde cellosonate.

Dat was van Beethoven zijn derde cellosonate, gespeeld door de cellist Pierre Fournier en de pianist Wilhelm Kempff. Tot zover in de schijnwerper. Dit keer gewijd aan de cellist Pierre Fournier. Hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. De samensteller van dit programma was Emmanuel Overbeke.

We begonnen Folkhit met Michela Jesma van de Letse groep Laimas Musicanti. De groep bracht eind vorig jaar een cd uit met alternatieve versies van een aantal stukken die in de voorbije 30 jaar werden opgenomen. In dit programma gaan we luisteren naar stukken van deze cd en van 4 andere cd's uit dezelfde periode. Zoals Putni, te vinden op Turu Buru uit 2023. De complete playlist vind je op onze website.

Dat was Gel Tenite van Laimas Musicanti uit 2023. De geschiedenis van Laimas Musicanti begint zo'n 30 jaar geleden, wanneer Arturs Uskans besluit een groep op te richten die voor een groot deel bestaat uit zijn familieleden. Het repertoire is gebaseerd op Latgallische en Letse traditionele muziek. Sommigen beschouwen Latgallisch, dat bijna 10% van de Letse bevolking dagelijks spreekt, als een aparte taal. De taal wordt voornamelijk in het oosten van Letland gesproken. Een van de typische instrumenten uit dit deel van Europa, de kokle, hoor je in het stuk getiteld Kokle uit 2023.

Heerlijk. Zo'n lied van Clara Schumann in een unieke bezetting. Nu muziek van Lillian Fuchs. Als je even haar naam opzoekt op internet, kun je heel veel over haar lezen. Te veel om nu te vertellen. Maar tijdens haar leven werd zij bekend als The First Lady of the Viola. Een van de beste muzici van haar tijd. Ze kwam uit een muzikale nest, begon eerst met piano en haar debuut was op viool in 1926. Snel daarna switchte ze naar de altviool. Later werd muziek aan haar opgedragen. Ze gaf zelf les aan de Manhattan School of Music, Juilliard School of Music en meer. En ze heeft 7 composities geschreven waarin de altviool de hoofdrol speelt. Wij gaan luisteren nu naar altvioliste Marina Thibault met de Sonate Pastorale, een werk voor solo altviool van Lillian Fuchs.

Dat was muziek van Lilian Fuchs. Tot slot terug in de tijd, naar de 17e eeuw en de muziek van Francesca Caccini. De eerste scène uit La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina uit 1625. Dit is het enige werk van haar overgeleverd en het was ook de eerste opera van Italiaanse bodem uitgevoerd in het buitenland. Ai, Melissa.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leanse, samensteller en presentator van dit programma. Tot de volgende keer. Dag.

Cinzenta, een muzikaal vervolgverhaal. We gaan op zoek naar muziek met een lange spanningsboog. Elke aflevering verandert langzaam van kleur. En elke volgende aflevering begint waar de laatste eindigde. Zo ontstaat een muzikale keten met verschillende muziekstijlen.

0: but I'm here when I disappear.
1: Magus Garfunkin' Wolops.

Omalicus Garfunkeloops. Coil van de CD Stolen and Contaminated Songs uit 1993 alweer. Welkom bij Tussen Je Oren. Nieuw op de zondagavond tussen 11 en 12. Mijn naam is Bouke van der Wal. Een uurtje ambient, drone, klein beetje noise, een klein beetje, nou, anders. Dit is Hypnotoad on Air van Cryptogen Rundfunk.

Normaal is Iron Fist of the Sun wel iets steviger. Maar deze plaat paste wel gewoon mooi in dit eerste uur. For You I Will, Iron Fist of the Sun van de CD Who Will Help Me Wash My Right Hand op Cold Spring Records. Volgende plaat, een label uit Mönchengladbach en het is gewoon Frans de Waard uit Nijmegen. Een 5 minuten cassette, single, een kassingle, ze werden ze vroeger genoemd, gebaseerd op een short story van meneer Ballard, Memories of the Space Age.

Heerlijk. Je hoorde Land Fire met het nummer Causing van de CD Incandescent / Sonic Lodge. En ja, dat is een re-release van twee oude Land Fire uitgaven. En Power and Steel, onderdeel van de Loki Foundation, hebben het op één CD uitgebracht. Is alweer even geleden, maar oh, wat blijft dat mooi. Land Fire zijn dezelfde mensen als Herbst Noin. En we zitten in Duitsland. En we blijven in Duitsland. We gaan namelijk een Vloedwacht draaien. En een Vloedwacht, ja, die probeert gewoon het industriële Saarland weer te geven. En hij doet dat mooi.

tot de allerlaatste boom is uitgeveed naar stilte. Je hoorde de Anti-Group Communication met Magnesia, natuurlijk van Meontological Research Recordings, Testones. En het is absoluut niet de laatste keer dat je iets van de Anti-Group van mij zult horen, want ik ben fan. Ja, nee, Eddie Newton, experimentele sideproject. Erg fijn. Verscheen op het Side Effects label. Dat was eerst van Graham Revell van SPK en daarna nam Brian Williams van Lustmord het over. En zo bleef het in de familie. En daarover gezegd, we gaan nu Robert Rich samen met Lustmord een stuk van Stalker draaien. Dat is een cd die volledig geïnspireerd is op de film Stalker van Andrei Tarkovsky. Hij is al 10 keer opnieuw uitgebracht op allerlei verschillende manieren en in allerlei verschillende formaten. En het mag duidelijk zijn, het is, dat moet gewoon.

Robert Rich. I'm Brian Lustmort. Synergistic Perceptions. Zometeen X-Ray van en met Bob Rusche. Voor de ene laatste keer. Dit keer een uur lang Justin Broderick met zijn project Final. En als laatste plaat van dit uur David Thrussell met Something Inevitable. Vorige week uitgekomen op Ansen Records. En deze week hier te horen. Tot volgende week.

0: in Bezania een radio play over vluchten en dromen, ben ik op zoek naar de zin van muziek maken in een wereld vol oorlog. Met Elsa van der Linde en Bas Alblas en met de hulp van Luwe en Mia in Wormterdam en van Masha, Dasha en Artyom en Piccola Odessa zoek ik licht en lucht in tijden van zwaarte en duister. En een klein beetje betekenis, al is het maar door gehoorbeschermers te brengen aan soldaten van de luchtafweer. Visnetten naar een universiteit.
1: Op weg naar mijn eerste optreden bij de Starre Post.
0: Door drumles te geven aan een pubermeisje die zelf nog niet weet hoe punk stoer ze is. Door radio te maken. In dit eerste deel van Bezania volg ik losjes het verhaal van de Servische schrijver Miroslav Josic Vistic. We werkten in Worm, Rotterdam, Bui, Utrecht en ik reed heen en weer naar Ternopil.
2: Ik heb het circus officieel overgedragen en de soldaat slaapt in de caravan. De zigeuner slaapt in de bus en het enige wat ik dan nog kan zeggen is Slava Ukraini.
0: En er komt een tweede deel van dit radiohoorspel met mijn field recordings van een tripje om een caravan met humanitaire hulpgoederen te brengen en terug te keren met de Flixbus. In dit eerste deel hoor je verder muziek van Girl uit Odessa, Okian Elsie, Griekse Rembetica van Vluchteling 100 jaar geleden, Smurno en Soudno uit Kiev en Kharkiv, Blankrute Tonen en Slavarov. Dank aan Worm Studio,
3: Lucas
0: de Arp en natuurlijk aan Bas en Elsa. Federico, Henry, Saskia en Masha, Dasha, Vika en Artyom, Kostya.

Met babushka zit ik in de keuken, 's ochtends. Koffie boeitje? Vraag ik. Ja, niet proetief, antwoordt zij gretig. Ze kwam van haar bed, waar ze volledig aangekleed de dag onder de dekens doorbrengt. Om zomer of winter alleen af en toe even naar buiten te schuifelen. Voor een sigaret, als dat lukt. Ik mag de beker lenen, de grote lichtblauwe. Gelukkig zijn de praasnikkie, de lege dagen, voorbij. Wanneer gaan de kinderen weer naar school, vraag ik. Ze glimlacht, haar ogen kijken omhoog, maar naar binnen. Ze lijkt plotseling jaren jonger. Oh, die hoeven helemaal niet meer in die joelen. Morgen vliegen we. Vandaag is het conflict voorbij. Misschien nog een paar raketten en dan, morgen, is het zover. Politim damoy. We zullen je wel in de weg gezeten hebben hier zo langzamerhand, maar bedankt. Lekkere koffie. Gorko, kakzizn. Knipoogt ze nog. Bitter als het leven zelf. Ons vaste koffiegrapje. Danke schön, zeer. En ze gaat weer naar de grote slaapkamer in de gang. Zulke tolken was ze wel zien dan niet. Jammer alleen dat uw zoon alweer weg is. U niet voor sigaretti. Maar haar haar is gedaan door de vrouw uit het dorp en op haar sweater trots de woorden.

De weg was lang, recht en leeg. De kleur wit. Er zat een klein meisje bij het vuur. Opa zei, zie, er komt iemand aan. De slakken hebben water nodig. En ik wist niet beter.

0: anybody see?
1: We've
0: got a war to fight.
1: Guidance,
0: what they say.

0: de winkel inventaris is verkocht. Ik in het zwembad. B had haar arm om mijn hals en zette zich af tegen stenen en stammen. We moeten haar eruit halen en redden, zei ik. Ik in het zwembad. B schreeuwde ik. Zij was om mijn hals en zette zich af tegen stenen en stammen. Het is hier droog, maar koud. Het waait. We moeten haar eruit halen en redden, zei ik. Voor de zekerheid. Je weet maar nooit. Vertel maar. Ik luister.
1: Het is droog, maar koud.
0: Wacht even. Van steen. Hier is een warme golf.
1: Uit.
0: Ik hoor je wel, hoor. Je weet maar nooit.
2: M, toen nog geen sergeant, had zijn vrouw een dochtertje en daarbij ook haar zus plus dochter, hun beider moeder, dus de oma van de meisjes en twee goede vriendinnen met hun zoon en dochter en ook zijn eigen broer, net jong genoeg om nog het land uit te mogen, naar de grens met Polen weten te brengen.

In maart 2022, nadat het de zoon van Stalins kok door het zichzelf bewierokende avondland in brand was toegestaan om, wat sommige bitches zelfs hier een speciale militaire operatie durven noemen, om over te gaan tot een totale oorlog om het buurland, broedervolk, te veroveren en te bezetten, wat tot op heden, we schrijven februari 2026, niet gelukt is, maar wat wel miljoenen mensen in diepe ellende heeft gestort, op die 6e maart, nu dus zo'n 4 jaar geleden, kocht ik de ingrediënten voor een stevige soep en toiletpapier en brood en kaas en zocht ik naar extra verwarmingselementen omdat het huis dat we geërfd hadden te lang had leeggestaan om de 10 mensen uit Oekraïne die mijn vrouw in Frankfurt zou ontmoeten op het station, als alles goed ging en hun telefoons contact konden maken met de onze, op te vangen en warmte, soep, gemaakt door Jurgen en voldoende bedden en dekens te bieden voor de eerste nacht in wat wij hier het Westen noemen en waar we ons nog steeds en onterecht op een lange periode van vrede beroemen.

Zoals ik pas veel later hoorde, waren ze in een auto de lange weg naar het noorden en westen gegaan. Ze hadden hun net nieuw ingerichte winkel, alles zelf gedaan, moeten overlaten aan wie nog bleef. Ze hadden zoveel mogelijk etenswaren meegenomen voor de meisjes, die allebei erfelijk belast waren met een allergie. Ze hadden warme kleren, documenten en mutsen mee. M stuurde het bericht dat alles wat hij had en lief had en wat zich nu buiten in de vrieskou, aan een grens en in de nacht bibberend bevond, als dat niet op een of andere manier uit die flessenhals geholpen kon worden en verder op weg naar warmte en onderdak, dat hij dan hoogstpersoonlijk terug zou rijden naar de grens en ze weer op zou halen. Dom. Dus wij maar even bellen, video bellen. Kijk, dit zijn wij. Ja, mijn Russisch is beroerd. We zien er misschien wat vreemd uit, maar we willen graag helpen om jullie bij elkaar te houden en hier te krijgen. Ze boede top. Ik maak het zo. De kinderen aten soep met hun mutsen nog op en wij hadden alle kacheltjes die we hadden kunnen lenen van de mensen in het dorp in alle kamers waar we matrassen hadden kunnen neerleggen in ons huis opgestookt of op de hoogste stand gezet en de meisjes en ik maakten van karton mitrailleurs die we beschilderden met bloemen waarmee we lachend op elkaar schoten ratatatata en toen gingen jullie naar bed.

0: Als je niet betaalt, dreigen ze je te steken. Maar ik betaal niet. Bij het volgende station moeten we eruit, zei ik. We kozen tenslotte voor links. Toen liep ik de struiken in. B at alle bramen op, sloeg haar armen om mijn nek en stond op. Wij kozen tenslotte voor links. Twee grote schijven zoute kaas. Iemand hield onzichtbaar voor de anderen zijn voeten en vingers voor het lek. Wit. Jij deed iets met een spiegeltje en je telefoon. Probeerde hulp te roepen. Niemand had namelijk een bordje opgehangen of zo. En ik wist niet beter. Mijn armen waren vrij, maar hoorden ze bij mij? Iemand riep ons thuis te komen. Toen liep ik de struiken in. We struikelden opnieuw, opnieuw. We struikelden, bramen, varens, een paleis en weg was het. We waren ons bewust van onze zichtbaarheid en de volledige afwezigheid van welke afslag dan ook. Er zat een klein meisje bij het vuur. Opa zei, zie, er komt iemand aan. Ik lag op een hoop varens, de kleindochter sliep. B zag ik nergens. Grootvader zei dat het goed was dat ze deze kant op gekomen waren. Op zoek naar lactosevrije producten. We hadden alle wagens binnengezet.
1: Wij ruimden een beetje op, blij dat het gelukt was. Bezorgd over hoe het nu verder moest, omdat de verwarmingsketel uit de jaren 0 of nog ouder en gevoed door stookolie gekocht van de zoon van de kok van de vorige tsaar, op de noodstand en op volle toeren stond te brullen en een van de twee pompen het al opgegeven had. Jullie verdeelden je in kluitjes aan elkaar klittend, vriendinnen aan vriendinnen, kinderen aan moeders en vice versa, over de kamers in het huis, eigenlijk twee huizen. Met elkaar verbonden door opa's, nu dus oma's kamer.
0: Twee grote schijven zoute kaas. Iemand hield onzichtbaar voor de anderen zijn voeten en vingers voor het lek. Wit. Jij deed iets met een spiegeltje en je telefoon. Probeerde hulp te roepen. Niemand had namelijk een bordje opgehangen of zo. En ik wist niet beter. Mijn armen waren vrij. Maar hoorden ze bij mij?

0: droom van vuur, van altijd te weinig snoeren. Voor te veel versterkers, van te laat en niet meer kunnen blussen, niet meer kunnen schreeuwen, alleen nog kunnen zwemmen of kruipen op handen en voeten. Van kinderen die van daken dreigen te vallen. En mijn vader mag nog auto rijden.
1: Ik liep naar de bosrand. Opa zweeg. De buschauffeur sprak ons aan in onze taal. Ik geloof dat er een vogel tegen me aanvloog.

0: was niet mijn eerste oorlog hier in het oosten van ons zogenaamde Vrije Westen. En net als toen op de Balkan wilde ik niet afzijdig blijven, zoals veel van mijn collega's in de jaren 90 dat waren. Maar omdat de componistenvakbond hier me als een puist uit hun inclusiecommissie had gedrukt, omdat ik gewaagd had hardop te zeggen dat kunst ook een verhaal moet hebben en dat het nodig is om je uit te spreken tegen het stelen van onze inhoud, tegen het onschadelijk maken van ons geluid, besloot ik om dan maar een nieuwe keuken in Piccolo Odessa te plaatsen.
1: Vertel maar.
0: NATO-toerist. Eieren eten met de vijand.
1: Ik hoor je wel hoor.

blij dat hij ook wat anders kon doen in een huis vol vrouwen en kinderen, waar hij tussen het spelen met zijn dochter en haar Barbiepoppen door op zijn telefoon contact hield met zijn manschappen, hielp hij de oude keuken eruit te slopen en de nieuwe kraan aan te sluiten. Dat ik hem daarbij liggend op zijn rug nog even onbedoeld onder water zette, leverde gelukkig alleen maar een lach op. Geen post-traumatic stress reacties. En 's avonds

0: armen vol spullen, klemmen en op maat gezaagde latten vanuit de garage naar het huis wilde, kwam je net kijken of je nog wat kon doen. In een vloeiende beweging bewoog je achteruit na het tuinhek snel opengegooid te hebben en de situatie in de tuin volledig overziend gaf je me onbewust rugdekking tot aan de voordeur die al open stond. Op mijn armen stonden de haren recht overeind. Kippenvel.
1: Bramen op, sloeg haar armen om mijn nek en stond op. Wij kozen tenslotte voor links, twee grote schijven zoute kaas. Iemand hield onzichtbaar voor de anderen zijn voeten en vingers voor het lek.

0: gering verdriet. Het leven is wel mooi.
1: We kozen tenslotte voor links.
2: We moeten het meisje zoeken.
1: Ik in het zwembad, op zoek naar lactosevrije producten. Nu niet vallen, dacht ik. Nu niet vallen. Ik geloof dat er een vogel tegen mij aanvloog. Zonder gluten. En toen stortte alles en de muur in haar in naar de kant van het Rijk. Toen daar niemand zat.
0: Daar is niks tegen. Een stem moet zwijgen, steeds om stil te maken.
1: Ik zag een stukje hemel en toen de uitgang. Die dominee smeerde schoensmeren in zijn haar om jonger te lijken. Jij deed iets met een spiegeltje en je telefoon. Varens, de muur. We waren ons bewust van